Ja, dat is echt geil. Tiger, Tiger, High Rollers. Net fortflein. Wat mir brauchen is een fette beat. En ik heb also de Vince Staples van zijn Funk 9 track in echt White Flag.